Dat waren de 9 etudes tableaux van Sergei Rachmaninov door pianist Alexander Kashpurin. Het laatste blokje van deze uitzending wordt verzorgd door het duo Charlotte Spruit op viool en Angus Webster op piano. De opname van 11 maart 2026 in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam was in handen van technicus Hans Jansen. Begonnen wordt met de sonate in G kleine terts voor viool en piano van Claude Debussy en daarna Wild Swans voor viool en piano van Sally Beamish.

Dat was tot slot van deze uitzending de sonate nummer 1 in G grote terts van Johannes Brahms. Uitgevoerd door het duo Charlotte Spruit op viool en Angus Webster op piano. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Concertzender Live Nieuw Klassiek. Informatie over de gespeelde werken en de teksten van de poëzie in de liederen kunt u terugvinden op de website van de Concertzender en in de app. Mijn naam is Iris Roelands en dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Dit is de Concertzender met het programma Bij de Tijds, waarin vandaag de show centraal staat. De show is een mondorgel met 17 pijpen van verschillende lengte, waarop de klank kan worden opgewekt door te blazen of te zuigen. Het instrument komt oorspronkelijk uit China, maar kwam in de 8e eeuw terecht in Japan, waar het een centrale plaats innam in de hofmuziek, de zogenoemde gagaku. Inmiddels hebben Japanse componisten al lang niet meer het alleenrecht op het gebruik van de shō. Het instrument wordt over de hele wereld gebruikt. Een recente aanvulling op het shō-repertoire is van de hand van de Nederlandse componist Richard Rijnvos, die in 2022 en 2023 werkte aan zijn stuk Aphrodite voor shō en strijksextet. Het is het vierde deel van de cyclus Cosmoscopio, waarin hij de harmonie der sferen verkent aan de hand van

planeten en hemellichamen. Afrodite staat symbool voor de planeet Venus. Het werk bestaat uit 15 aaneengesloten secties, waarin de delicate, clusterachtige klanken van de show worden gecombineerd met vaak repetitieve strijkersklanken. Hier is Afrodite, uitgevoerd door het Ives Ensemble met Naomi Sato op de show.

U heeft geluisterd naar Aphrodite van Richard Rijnvos door het Ives Ensemble met Naomi Sato op de show. Van de Japanse componisten die muziek voor de show hebben gecomponeerd is Toru Takemitsu de bekendste. In de late jaren 70 schreef hij in opdracht van het Nationaal Theater van Japan het werk In an Autumn Garden, waarin hij gebruik maakt van instrumenten uit de eeuwenoude traditie van de gagaku. Daartoe behoort ook de show en verder een breed arsenaal aan slaginstrumenten. Het stuk is zeer typerend voor Takemitsu, die in al zijn werken blijk geeft van een unieke fijngevoeligheid voor klankkleur, ruimte en stilte. In een Autumn Garden ademt de serene, melancholieke sfeer van een herfsttuin, een wereld van vallende bladeren, mist en vergankelijkheid. De muziek houdt het midden tussen traditionele Japanse kleuren en westerse 20e-eeuwse klanken. Het idee van de Japanse esthetiek van de leegte, die men in Japan ma noemt, wordt in de muziek zeer levendig gemaakt. In 1979 breidde Takemitsu In an Autumn Garden uit met 5 extra delen. En dat is de versie die u nu kunt gaan beluisteren in een uitvoering van het Tokyo Gakuzo Orkest, geleid door Takemitsu zelf.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

Dit is De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons deze bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

U luistert naar De Nacht met muziek van klassiek tot nu. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijkt u dan op de pagina van dit programma in de gids op onze website concertzender.nl, ook te bereiken via de app.

U luistert naar De Nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

stelt, die thuis op een knibbels dwingt. Oeral onk en rouwe brengt. Mat wij boegen hier op hier.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Tot 10 uur is dit het programma De Ochtendeditie. Op concertcenter.nl vindt u de volledige speellijst. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur kunt worden, als u dat al niet bent. Al vanaf €25 per jaar steunt u ons en helpt u ons onze programma's te blijven uitzenden.

U luistert naar de ochtendeditie. Alle informatie over dit programma en de vele andere programma's van de Concertzender vindt u op onze website of in de app.

Tot 10 uur is dit de ochtendeditie van de Concertzender. Bevalt de combinatie van veel muziek en weinig woorden u goed? Word dan donateur. Meer informatie vindt u op onze website of in de app.

U luistert naar de Concertzender met het programma De Ochtendeditie. De volledige speellijst van deze drie uur vindt u op concertzender.nl of in onze app.

En tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Egbert Randewijk. Met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

van Frankrijk, een van de hoogste muzikale functies die het land destijds kende. Het is vooral aan de Nederlandse klavecinist en organist Pieter Jan Belde te danken dat Dandrieu de afgelopen jaren weer nadrukkelijk onder de aandacht is gekomen. Op in totaal 6 cd's bracht Belde Dandrieu's eerste boek met orgelwerken en diens 3 boeken met klavecinbalmuziek tot leven. Die uitgaven zijn internationaal enthousiast ontvangen, zo schreef het tijdschrift Fanfare over de orgelopname. Het spel is eenvoudigweg fantastisch. Belde heeft het idioom van de Franse barok volledig in zich opgenomen als een moedertaal en spreekt het met absolute vanzelfsprekendheid. Voor iedereen die van het Franse barok orgelrepertoire houdt, is dit een essentiële aanschaf. Op een nieuwe uitgave van 3 cd's, binnenkort te verschijnen bij Brilliant Classics, zet Pieter Jan Belde zijn pleidooi voor Dandrieu voort met de in 1705 gepubliceerde triosonates opus 1 en de ongeveer 5 jaar later verschenen vioolsonates opus 2. En daarbij werkt hij samen met de violiste Ri Kimura. Samen laten zij op overtuigende wijze horen hoe Dandrieu de moderne Italiaanse stijl en vooral de invloed van Arcangelo Corelli wist te verbinden met de Franse elegantie en verfijning. Ik laat u graag, ten bewijze van de waarheid achter deze loftuitingen, luisteren naar de 5-delige 6e sonate uit Dandrieu's opus 2.

U hoorde van Jean-François Dandrieu uit zijn opus 2 de sonate nummer 6, gespeeld door Ri Kimura viool en Pieter Jan Belde klavercimbo. Het komt van een binnenkort door Brilliant Classics uit te brengen 3-cd-set van het duo met het complete opus 1 en 2 van de componist. En op die set zijn ook nog vastgelegde 3 boeken voor klavercimbowerken die Dandrieu als jonge componist schreef. En van Parijs verplaats ik mij aan de hand van een nieuwe, door de label Da Vinci Classics uitgebrachte cd naar de Noord-Italiaanse stad Bergamo. Daar was in de eerste helft van de 18e eeuw de componist Lodovico Ferronati actief. Een muzikus van wie lange tijd nauwelijks iets bekend was, maar die in zijn eigen tijd een sleutelrol speelde in het muziekleven van de stad. Meer dan 60 jaar lang was Ferronati verbonden aan de Cappella Musicale van de Basiliek Santa Maria Maggiore, eerst als violist en later als kapelmeester. Dankzij recent onderzoek in manuscripten uit Bergamo, Wenen en Dresden zijn verschillende van zijn werken herontdekt, waaronder 5 concerten en 2 motetten. Ferronati schreef deze muziek voor de Cappella Musicale, voor de basiliek in Bergamo, en zijn composities ademen duidelijk de invloed van de Venetiaanse barok en vooral die van Antonio Vivaldi. Het ensemble Locatelli voert onder leiding van Thomas Chigioni deze muziek uit op de Da Vinci Classic CD. Die is opgenomen in het voormalige klooster van Astino in Bergamo en brengt zo een lang verloren hoofdstuk uit de muziekgeschiedenis van de stad opnieuw tot leven. Ik laat u graag kennis maken met de muziek van Ferronati. Eerst hoort u zijn motet en Gratuele Morodie en dan volgt zijn vioolconcert in D groot. De solisten zijn de alt Margherita Maria Sala en violist Jeremy Chigioni. Hier is het ensemble Locatelli.

U hoorde van Lodovico Ferronati, achtereenvolgens het motet en Gratulemur Hodie en het vioolconcert in D groot, met als solisten de alt Margarita Maria Sala en violist Jeremy Chigioni. Het ensemble Locatelli stond onder leiding van Thomas Chigioni. Meer over de door het label Da Vinci Classics uitgebrachte cd met onlangs herontdekte muziek van Ferronati vindt u op de speellijst bij deze aflevering van Sound the Trumpet, Strike the Viol op de website van de concertzender. Op het label Château de Versailles is onlangs muziek uitgebracht van een van de meest fascinerende figuren uit de 18e eeuwse Franse muziekgeschiedenis, Joseph Boulogne, beter bekend als de Chevalier de Saint-Georges. Hij werd in 1739 geboren op Guadeloupe als zoon van een Franse plantagehouder en een tot slaaf gemaakte vrouw. Nog voor zijn 10e levensjaar kwam hij in Frankrijk, waar hij een aristocratische opvoeding kreeg en hij groeide niet alleen uit tot een van de meest beroemdste schermers van Parijs, maar vooral ook tot een uitzonderlijk getalenteerd violist, componist en dirigent. Zijn leven leest als een roman. Saint-Georges verkeerde aan het hof van koningin Marie-Antoinette, dirigeerde de Parijse symfonieën van Haydn en werd bewonderd door Mozart. De koningin wilde hem zelfs benoemen tot directeur van de Opéra Royal, maar die benoeming strandde na felle racistische protesten tegen een zwarte dirigent aan het hoofd van het belangrijkste operahuis van Frankrijk. Die vernedering bracht bij Saint-Georges een politiek bewustzijn op gang. Hij sloot zich aan bij verlichte kringen, werd de eerste zwarte vrijmetselaar van Frankrijk en speelde tijdens de Franse Revolutie een militaire rol van betekenis. Als kolonel stond hij aan het hoofd van het beroemde Légion de Saint-Georges, een legeronderdeel bestaande uit zwarte soldaten en soldaten van gemengde afkomst. Tijdens de terreur, de bloedigste fase van de Franse Revolutie, belandde hij zelfs 11 maanden in de dodencel, voortdurend onder dreiging van de guillotine. Uiteindelijk overleefde hij die periode en hervatte hij zijn muzikale activiteiten. Na zijn dood in 1799 raakte zijn muziek vrijwel volledig in de vergetelheid. Toen Napoleon in 1802 de slavernij opnieuw invoerde, verdwenen zijn werken eenvoudigweg uit het repertoire. Het vioolconcert Opus 3 nummer 2, waar u naar gaat luisteren, laat perfect zien waarom Saint-Georges in zijn tijd zo beroemd was. Het combineert virtuositeit, elegantie en theatrale flair met een opvallend lyrische gevoeligheid. Violist en solist Theotime Langlois de Zwarte noemt zijn muziek in het cd-boekje een kunst van de juiste toets. Muziek vol charme, dansante energie en een bijna vocale behandeling van de vioolpartij. Hier is Theotime Langlois de Zwarte samen met het Orchestre de l'Opéra Royal.

Dit was het vioolconcert Opus 3 nummer 2 van Joseph Bologne, de Chevalier de Saint-Georges, uitgevoerd door Théotime Langlois de Zwart en het Orchestre de l'Opéra Royal. Het concert is samen met een aantal andere werken van de componist vastgelegd op een nieuwe uitgave van het label Château de Versailles. Tot slot van deze aflevering van Sound the Trumpet Strike the Vial laat ik u graag kennis maken met een nieuwe uitgave van het label Nova Antiqua van het Italiaanse ensemble Cantar Lontano. Met medewerking van de tenoren Andres Montilla en Riccardo Pisani brengt het ensemble een eerbetoon aan de Italiaanse muziekvernieuwer Stefano Landi, die ten tijde van Claudio Monteverdi in Rome gold als een van de meest vernieuwende geesten van zijn generatie. Landi is vooral bekend geworden door zijn opera's. Vooral zijn geestelijke opera Saint Alessio uit 1632 is een werk dat een belangrijke plaats inneemt in de vroege operageschiedenis. Maar naast deze religieuze en plechtige kant bezat hij ook een opvallend wereldlijke en theatrale verbeeldingskracht. In zijn aria's en duetten combineert hij ironie, emotie, humor, pathos op een manier die soms verrassend modern aandoet. Tussen 1620 en 1639 publiceerde Landi 8 boeken met aria's, waarvan er slechts 4 bewaard zijn gebleven. Cantar Lontano brengt op de cd een uitgelezen selectie van die muziek met aria's en duetten die vaak voor het eerst zijn opgenomen tot leven. Als luistervoorbeelden koos ik voor u uit het duet Amarelli de Devieni en de in een aria verpakte liefdesverklaring Io t'amo e t'amero. Tussendoor hoort u een ook op de cd vastgelegde corrente van Landi's tijdgenoot Kapsperger.

U hoorde uitgevoerd door het ensemble Cantar Lontano, een aria en duet van Stefano Landi, met daartussenin een corrente van Capsbergen. Het programma ging vandaag van start met een vioolsonate van Jean-François Dandrieu, gespeeld door de violiste Rie Kimura en klavecinist Pieter Jan Belde. Tot besluit van deze Sound the Trumpet, Strike the Vial, hoort u de klavecinist nu solo in een passacaille uit het eerste boek van Dandrieu's Trois Livres de Clavecin de Jeunesse, ook te vinden op de geheel aan de componist gewijde 3-cd-set van het label Brilliant Classics. Ik neem vast afscheid van u, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

rustig terug te geven. Als Simon Boccanegra hoort u Renato Brusson, een van de grote Verdi-baritons uit de tweede helft van de vorige eeuw. En Fiesco wordt gezongen door Cesare Siepi, een van de mooiste bassen van de vorige eeuw en een ware grootmeester van het legato. De dirigent is Lamberto Gardelli.

De bas Cesare Siepi en de bariton Renato Brusson hoorden u in twee aaneengesloten fragmenten uit de proloog van Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi. Dan gaan we nu naar het eerste bedrijf en dat begint met de aria van Amelia Grimaldi, hier gezongen door een andere grootheid uit de tweede helft van de vorige eeuw, de lyrische sopraan Margaret Price.

Margaret Price zong de aria van Amelia Grimaldi uit het eerste bedrijf van Simon Boccanegra. En zoals u weet is Amelia Grimaldi helemaal geen Grimaldi. Ze is de verloren gewaande dochter van Simon Boccanegra. En tot die ontdekking komen beide in het navolgende duet. Misschien wel het mooiste vader-dochter duet dat Verdi ooit geschreven heeft. Luistert u weer naar Renato Brusson en Margaret Price.

De Engelse sopraan Margaret Price en de Italiaanse bariton Renato Bruzon hoorden u samen in het duet van Simon Boccanegra en Amelia Grimaldi in het eerste bedrijf van Simon Boccanegra van Verdi. En nu uit diezelfde opera natuurlijk de raadzaalscène met de grote monoloog van Simon Boccanegra, in feite het politieke testament van Verdi, waarin hij pleit voor vrede en verdraagzaamheid.

De bariton Renato Brusson hoorde in de toespraak van Simon Boccanegra, de Genuese doge, in zijn poging vrede te stichten als twee vijandige groeperingen van de bevolking van Genua elkaar te lijf dreigen te gaan. En behalve Renato Brusson hoorde u Margaret Price weer als Amelia, de tenor Giorgio Lamberti als Gabriele Adorno, de bas Cesare Siepi als Jacopo Fiesco en de bariton Frederik Boekenal als Paolo. De dirigent was Lamberto Gardelli. Ja, en dan tot slot een fragment uit het laatste bedrijf, wederom een duet van Fiesco en Boccanegra, waarin Boccanegra Fiesco onthult dat Amelia Grimaldi in werkelijkheid zijn kleindochter Maria is, waarop Fiesco vrede sluit met de stervende Boccanegra en hem belooft na diens dood zijn laatste wil uit te voeren. Luistert u weer naar Cesare Siepi en Renato Brusson.

In deze aflevering van Opera Actueel heeft u kunnen luisteren naar delen uit Simon Boccanegra van Verdi. En dat dan met het oog op de première van een nieuwe productie van die opera aanstaande donderdag in het Muziektheater in Amsterdam. U hoorde onder meer Renato Brusson als Simon Boccanegra, Cesare Siepi als Jacopo Fiesco, Margaret Price als Amelia Grimaldi en Giorgio Lamberti als Gabriele Adorno. De dirigent was Lamberto Gardelli en u kunt al deze namen terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de concertzender. Ja, en met die mededeling neem ik dan nu weer afscheid van u. Ik wens u verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

Dit is de concertzender met meesterpianisten. Een van de meest gevierde matches in de geschiedenis van de klassieke muziekopnames is die tussen de legendarische Amerikaanse pianist Julius Katchen, geboren in 1926 en overleden in 1969, en de Duitse componist Johannes Brahms. Hoewel Katchen een breed repertoire had, is zijn naam tegenwoordig bijna synoniem aan die van Brahms. Katchens tragische lot heeft daar nog verder aan bijgedragen. Hij overleed in 1969 op nog maar 42-jarige leeftijd aan leukemie. Hij was op het toppunt van zijn kunnen toen, terwijl hij zich zo intensief met Brahms bezighield en de dood hem weggreep. Dat heeft zijn nalatenschap een bijna mythische glans gegeven. We beginnen deze uitzending met de grote derde pianosonate van de componist. Hier zoekt de destijds nog jonge Brahms de grens op tussen een werk voor piano solo en een symfonie. Ook de structuur maakt deze sonate bijzonder. Geen drie of vier, maar vijf delen. In het hart van de sonate staan twee langzame delen die verbonden zijn door poëzie van Sternau. We gaan luisteren naar Julius Katchen met de derde pianosonate van Johannes Brahms.

U hoorde sonate voor piano nummer 3 in F klein opus 5 van Johannes Brahms, gespeeld door Julius Katchen. Hoewel Julius Katchen wereldberoemd is geworden door zijn integrale opname van de solowerken van Brahms, was zijn repertoire veel breder en veelzijdiger. Hij stond bekend om zijn fabelachtige techniek en speelde zowel de zware romantiek als modernere werken met verbluffend gemak. Laten we daarom onze Brahms-specialist nu muziek van Franz Liszt laten spelen. Eerst Funeraille en dan de eerste Mephisto-wals als stevige uitsmijter. U hoort Franz Liszt, gespeeld door Julius Katchen.

Tot slot van deze uitzending luistert u naar de Funeraille en de Mephistowals voor piano nummer 1 van Franz Liszt, gespeeld door Ketchen. Dit was Meesterpianiste. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Tussen Droom en Daad. Vandaag aandacht voor een componist die ook wel de Spaanse Richard Strauss werd genoemd, Conrado del Campo. Del Campo werd geboren in 1878 in Madrid. Hij gaf daar vanaf 1915 les aan het conservatorium. Tevens was hij dirigent van het Orkest van Madrid. Tijdens het regime van Franco had hij een belangrijke stem in het Spaanse muziekleven. Hij componeerde vooral in het hoogromantische idioom. Hij vermeed Spaanse invloeden en volksmuziek, zodat zijn muziek eigenlijk totaal niet Spaans klinkt. Hij werd de Spaanse Strauss genoemd omdat hij vooral symfonische gedichten schreef. We beginnen met het orkestwerk Evocación Nostalgia de los Molinos de Viento. Het stuk wordt uitgevoerd door het Orquesta Filarmónica van Gran Canaria onder leiding van Adrian Leeper.

U hoorde het Quink Vocaal Ensemble met Missa Brevis van Ton de Leeuw. We vervolgen met de Leeuws leermeester Henk Badings. Badings kiest in zijn Missa Antifonica uit 1985 voor ruimte en beweging. De mis is geschreven voor twee koren die elkaar afwisselen en beantwoorden. Zo ontstaat een brede, ruimtelijke klank. Badings was oorspronkelijk ingenieur en studeerde compositie bij Willem Pijper. Hij was een veelzijdig componist en schreef symfonieën, koorwerken en educatieve muziek. Vanaf de jaren 50 werkte hij intensief samen met pioniers van de elektronische muziek, zoals Dick Rijmakers. We gaan nu luisteren naar Missa Antifonica van Henk Badings, uitgevoerd door Vocaal Ensemble Cocu en Vocaal Ensemble Marcant onder leiding van Mark Versteeg.

Luistert naar de Missa Antifonica van Henk Badings. We maken nu een stap naar een persoonlijk werk. Arnold Schoenbergs moderne psalm is het laatste onvoltooide deel van een reeks waarin Schoenberg zijn diep religieuze gedachten verwoordde. Het is een kort werk met een spreker die wordt begeleid door koor en orkest, soms zingend, soms half sprekend, waardoor het geheel klinkt als een innerlijke zoektocht. De tekst is van Schoenberg zelf, geen bijbelvers, maar een direct persoonlijk gebed tot God. Het stuk eindigt open, alsof de vraag aan God blijft zweven. Dit is moderne psalm nummer 1, opus 50c van Arnold Schoenberg, uitgevoerd door het BBC Chorus en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Pierre Boulez, met John Shirley Quirk als spreker.

Dit was Moderner Psalm van Arnold Schoenberg. Igor Stravinsky's Psalmensymfonie uit 1930 is geen symfonie met psalmen, maar, zoals Stravinsky zelf zei, het symfonisch zingen van psalmen. Stravinsky gebruikt Latijnse teksten uit de Vulgaat. De orkestratie is heel sober, geen violen of altviolen, wel twee piano's. Koor en orkest zijn gelijkwaardig. Na de intimiteit van de Leeuw en van Schoenberg en de ruimtelijkheid van Badings klinkt hier het heilige als monument. De Psalmensymfonie is het hoogtepunt uit Stravinsky's neoclassieke periode, waarin hij teruggrijpt naar oude meesters. De volledige titel van het werk is À la gloire de Dieu. Stravinsky schreef het nadat hij zich weer tot het christendom had bekeerd. Geniet van deze Psalmensymfonie van Igor Stravinsky, uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent en het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philip Herrewegen.

0: In de maand van Ian Matthews luistert u ook in Folk It Live naar een opname van deze Britse muzikant. Op 28 en 30 oktober 2003 werden in Café Gambrinus in Matthews' woonplaats Horst, Limburg, opnamen gemaakt. Het betreft een live uitvoering van zijn meest gekende soloalbum If You Saw Through My Eyes. De introductie van de sessie komt van Matthews zelf.
1: Thank you. So we're going to take you for a trip through this album, and hopefully we'll all have some kind of epiphany by the end of it, but maybe not. And well, here we go. Side one, track one.

De eerder genoemde muzikanten waren uiteraard niet vertegenwoordigd in de hernieuwde live-uitvoering. Matthews vestigde zich rond de eeuwwisseling, na omzwervingen in Engeland en Amerika, definitief in Nederland. En wel in Horst, Limburg. Daar omringde hij zich met diverse Nederlandse muzikanten.

Matthews werd tijdens de live-uitvoeringen vergezeld door bassist Erik Koenen, drummer Arthur Leijten, Egbert Deriks op toetsen en Ad van der Veen, die de gitaarpartijen voor zijn rekening nam. Met de laatste twee speelde hij enkele jaren als duo. We luisteren naar de twee laatste tracks van het oorspronkelijke If You Saw Through My Eyes, maar dan in de live versie.

0: Thank you very much. Mr. Eric Koonin. Mr. Egbert Derricks. Mr. Arthur Leighton. And my dear friend, Mr. Art van der Veen.
1: Mr. Ian Matthews.
2: Met de introducties duurt de live versie langer dan het studio origineel. Desondanks vullen we de resterende tijd met twee solo live opnamen van Ian Matthews. Eén song van Richard Thompson, dat de auteur zelf nooit opnam, en een bewerking van Mercy Street van Peter Gabriel. We sluiten af met een demo van een ander gekend lied van Thompson. Deze Folk It Live werd samengesteld door Marius Roeting.

scherpe toon is in deze vrije radicale gezet. Dat deden we door van start te gaan met het Bulgaars-Argentijns gezelschap Roberta y Margarita. We hebben het over een bijzondere transcontinentale samenwerking tussen Roberta Einstein, die componeert vanuit Buenos Aires in Argentinië, en de in Amsterdam woonachtige Bulgaarse Margarita Gulyan, die de teksten schrijft bij de composities. In 2023 brachten ze het nummer California uit. En dat werd ook het openingsnummer op hun album Les Fables. Een album dat ze in eigen beheer uitbrachten en te downloaden is via Bandcamp. Behalve de verschillende muziekinvloeden in de composities, horen we ook dat Margarita in diverse talen zingt en vooral ook verhalen vertelt. Haar teksten bevatten alledaagse waarnemingen en ervaringen die ze prachtig laat balanceren op de composities van Roberta. We begonnen daarnet met het nummer Little People en gaan nu verder met Sad Balkan Eyes. Dus nogmaals, Roberta y Margarita.

We schoten het afgelopen half uur door maar liefst 6 verschillende muziekwerelden heen. Via Roberta y Margarita kwamen we terecht bij de Engelse klankkunstenaar Alice Kemp. Vandaar vertrokken we naar de volkse liedjes van het Japanse duo Eddie Marcon. Reisden we terug naar Italië, alwaar toonkunstenaar en percussionist Lorenzo Brilli zijn recente album Vrihi componeerde. Ook kwam ondertussen de Engelse folk-punkband The New Eves voorbij met hun Cow-song. En als laatste hoorde u daarnet Bella Wakame, een samenwerking tussen Andy Habel en Florian Zimmerman. Het gelijknamige album Bella Wakame verscheen in mei 2025 en van dat album hoorde u Manga Bois. We gaan verder en dat doen we met King Cruel en het nummer If Only It Was Warmth.

ました59歳。夢顔にやり笑う私は28歳。

Chuchiko Noriko, muzikant, singer-songwriter en filmmaker. Ze woont in Frankrijk en treedt wereldwijd op met haar experimentele muziek. Werkte samen met onder andere Peter Rehberg, Nobukazu Takemura en Lawrence English. Bracht meerdere albums uit op labels als Mego en Tomlab. En terwijl ze dit voorjaar een aantal voorstellingen verzorgde in Australië, verscheen er een geremasterde versie van haar album met Aoki Takamasa getiteld 28. Van dit album lieten we daarnet het nummer 26th Floor horen. Daarna hoorde u van haar soloalbum From Tokyo to Niagara het nummer Tokyo. We gaan nu naar het einde toe van deze vrije radicale. We maken een uitstapje naar Berlijn, alwaar het label More Music ons trakteerde op een nieuw album van Anoushka Tjeetse en Robert Lipok. Van het album Uncontrollable Thoughts gaan we luisteren naar het nummer Field.

Dit waren de Vrije Radicalen, waarin we, zoals altijd, op zoek gingen naar de pareltjes in het recente muziekaanbod. Samenstelling was in handen van Hessel Veldman. Mijn naam is Iris Roelands. Tot de volgende keer.

Cencenta, een muzikaal vervolgverhaal. We gaan op zoek naar muziek met een lange spanningsboog. Elke aflevering verandert langzaam van kleur en elke volgende aflevering begint waar de laatste eindigt. Zo ontstaat een muzikale keten met verschillende muziekstijlen.

kinderen. Het is Plastic Man. Richie Horton van de 12-inch Crackpot. Uit 1993 verschenen op Nova Mute. Plastic Man. Zo af en toe moet je gewoon een X-rated openen met Plastic Man. Deze hebben we alles gedraaid in een grijs verleden. Maar ja, diverse tracks van Plastic Man mogen vaker het begin van X-Rated afbijten. En dat hebben we net gedaan voor een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Hier tussen 9 en 11 op de Concertcenter met gevolgd door om 11 uur X-Ray tot middernacht met uit Italië werk van Ex Machina. Maar daarover straks meer. Eerst fonkelnieuw werk van Andrea.

Ray Sirotkin. Hij gaat een nieuw album uitbrengen onder de titel Nothing Behind the Words. En u moet nog even geduld hebben, want dat gaat pas gebeuren op 3 juli. Inderdaad, Andrei Sirotkin, Nothing Behind the Words. Dit is Non, je n'ai pas le temps. Hier is Andrei Sirotkin. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

En ook dit zal voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 15 juni. We hebben het over een verzamelaar met de titel Pignora Imperii Capitolo Ein Lo Scettro di Priamo. Zo, het begint... Zo begint het, zo eindigt het. Lycos Records is het label. U hoorde Work met Ilio van deze verzamelaar, waar ik deze titel niet weer van ga herhalen. U mag hem zelf ophalen vanaf 15 juni dus. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nieuw werk van Hunter Complex. Dat is onze Lars Meijer. Hij timmert weer aan de weg met een nieuw album. Call of the Wild and Void. Een nieuw album wat ook nog niet uit is. Namelijk pas op 3 juli zal gaan verschijnen. Hunter Complex. En van dat album is de track Voice of the Ghost vast vrijgegeven. Nogmaals, het album Call of the Wild and Void gaat verschijnen via SFI Recordings. Dit is vonkelnieuw werk van Hunter Complex.

Ik heb best wel een behoorlijke allergie tegen toeteraars. Voornamelijk als ze zoveel mogelijk nootjes in 1 seconde proberen te krijgen. En dan ook met name de saxofoon. Daar heb ik een ernstige allergie tegen. Maar zowel de trompet in Hunter Complex als de saxofoon van Bendik Giske, die u net hoorde, kan mij zeer zeker bekoren. En ook een saxofonist als Colin Stetson bijvoorbeeld. En Bendik Giske doet het nu met Caterina Barbieri op haar of hun nieuwste album, moet ik eigenlijk zeggen. At Source, verschenen via Light Years, het label van Caterina Barbieri. U hoorde Intuition Nimbus, wat mij betreft een zeer geslaagde samenwerking op At Source. X-Rated op de concertzender met een heuse primeur. Jawel, hier hebben we de primeur van de nieuwe single van Maarten van der Vleuten. Die gaat binnenkort uitkomen en wij zijn de eerste die hem mogen draaien. U vindt hem verder online helemaal nergens nog. En fysiek is hij ook nog niet uitgebracht, maar hij ligt hier wel fysiek op de draaitafel. De single Fire Them Liars. En die gaat zoals gewoonlijk natuurlijk verschijnen op zijn eigen label Signum Recordings. Een label dat overigens 30 jaar bestaat. Heel erg gefeliciteerd Maarten van der Vleuten met deze fantastische mijlpaal. 30 jaar Signum Recordings. En binnenkort schijnt haar op de concertzender. En daar gaan we binnenkort wat meer over hebben. Waarschijnlijk ook aandacht aan besteed worden. Daarover later meer. Nu eerst de première van Fire Them Liars. Hier is Maarten van der Vleuten.

Wellicht denken u... Ah. Wellicht denkt u, ik ken die klap. En dat kan kloppen, want mijn klap zit daarbij. Het is en de Schneevliet die u hoorde. En het is opgenomen in 1983 bij een concert werd gehouden werd in het radioprogramma Spleen. En dat werd gehouden in de VPRO-studio Villa op de Schravelandseweg in Hilversum. En de Schneevliet heeft daar hun eerste, hun enige en derhalve dan ook het allerlaatste concert gegeven. En ik was erbij. Ja, ik was een van de gelukkigen. En de Schneevliet hoorde u. En dat Spleenconcert, dat werd in 83 uitgegeven op cassette via staalplaat. En is nu uitgebracht op cd via hetzelfde staalplaat. Fantastisch werk. Dank voor het heruitbrengen van dit concert. U hoorde Er Zaire van En de Schneevliet. En vorige week hoorde u al een aantal tracks van nieuwe albums van Art Bit. Ja, het kan nog erger. Er is er nog één. En dat is Juxtaposed. Weer zo'n fantastische nieuwe Art Bit. Dit keer verschenen via het label Dirt. Via Phonodroom. Hier is Art Jansen, Art Bit in de track Silver Torch.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur. Nu eerst terug naar 1981, de band 5 or 6 uit Engeland. En 5 or 6 maakte 1 LP en slechts 3 singles helaas. En dat is inderdaad dikke helaas, want stuk voor stuk zijn het allemaal geweldige releases. Waaronder deze 7-inch Another Reason, die in 1981 verscheen via Cherry Red Records. Another Reason. Dit is het fantastische werk van 5 or 6.

That's

Tänne ei saa.

Over

Okay.

0: In Canada van BJ Snowden en daarvoor Nufi en daarvoor een gesprek dat Lucas Simonis had met BJ Snowden. Een gesprek gevoerd tijdens een concert dat zij had in juni vorig jaar. Lucas Simonis is hier te gast bij ons op de zaterdag van 6. En hij is hier te gast omdat hij de curator was van een festival met de titel Autism. Een festival in december vorig jaar gehouden in Worm te Rotterdam. En deze hele zaterdag van 6 staat in het teken van dat thema, autism. Voor informatie overigens, kijk op onze site. Dat kun je doen door direct te klikken naar zaterdag van 6.radio6.nl. En als je vragen hebt of opmerkingen, mail ze dan naar zaterdagavond@vpro.nl. Lucas, fijn dat je er nog steeds zit. We zijn al dik een uur bezig. We hebben het een en ander al gehoord van outsider muziek. Hè? Outsider, dat is zo'n onderdeel van die term autism. Ik heb het al een aantal keren gezegd. Autism, daar zitten zo verschillende klankassociaties in. Outsider muziek, maar ook autisme en ism. Die termen die spelen daarin een rol. Het occulte, dat is iets dat je in de inleiding al ter sprake bracht. Daar gaan we ook later op de avond nog veel van horen. Wat we nu gaan doen het komende uur, dat is luisteren naar een aantal concertopnames, of fragmenten in ieder geval van de concerten, ja, die gegeven zijn tijdens dat Autism Festival. En als eerste stelde jij voor om te gaan luisteren naar Klemperij en Madame Patat.
1: Jawel.
0: Vertel, wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Madame Patat is een Brusselse geluidskunstenares. En Klemperij is Christophe Petjanat uit Frankrijk. Ik ken hem eigenlijk al sinds de jaren 80, toen hij als cassette-uitgever begon. Of in ieder geval de band Klemperij, die hij toen met zijn broer had. Sindsdien hebben ze echt ontelbare uitgaves gedaan. Het is altijd een beetje in een bepaalde hoek van, zeg maar, geniaal dilettantisme blijven hangen. Nou, hangen, dat is misschien een beetje negatief, maar ze begonnen met een soort rare satiemuziekjes en veel met speelgoedinstrumenten en zelfgebouwde instrumenten. En uiteindelijk, dat is altijd wel een beetje die richting uitgebleven. Maar omdat ze door zijn gegaan, of omdat hij door is gegaan, heeft zijn muziek toch ook wel een interessante ontwikkeling gehad. Maar altijd tegen het naïeve aan. Madame Patat ken ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet alleen dat ze Emilie heet en van een andere generatie is, maar eigenlijk wel hetzelfde soort muziek maakt. Dus met veel met speelgoedinstrumenten of hele goedkope elektronica. Dus laten we maar een stukje luisteren, zou ik zeggen.
0: Goed, de concertopname, de gemaakt dus, dat klopt, hè? Dat gemaakt is tijdens dat Autism Festival.
1: Ja, deze wel, ja.
0: Op 6 december vorig jaar. Goed. Klemperij en Madame Patat. MUZIEK

0: Hè?
1: Begin gewoon te praten.
0: Want, oh, wacht even, je zet hem later. Oké, ja.
2: Thank you.
0: De afgelopen 22 minuten heb je kunnen luisteren naar een concertopname gemaakt op 6 december vorig jaar bij de Rotterdamse organisatie WORM. Een concertopname gemaakt in het kader van een festival met als titel Autism. En je hoorde Christophe Petschanats en Emily aka Klimperij en Madame Patat. En hier naast mij in de studio zit nog steeds Lucas Simonis, de curator van dat festival. Festival met als thema dus autism, outsidermuziek, autistische muziek, ism muziek. We hebben het er al de hele avond over.
1: Ism,
0: is dat hem. Lucas, concertopnames, daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ja.
0: Een ander concert, niet tijdens dat festival, maar door jou wel nu daar ondergebracht onder de term autisme.
1: Ja,
0: dat is een registratie van 6 juni 2008, een dubbel concert van Club des Chats en Junkie Brewster.
1: Nou, en dat was ook het concert waar BJ Snowden optrad.
0: Oké.
1: Dus, ik weet er eigenlijk weinig van, behalve dat Junkie Brewster een Frans vrouwtje is. En Club des Chats, een jongen en een meisje. En ja, je moet gewoon maar even luisteren. Ik weet er verder helemaal niks vanaf.
0: Maar je bent erbij geweest.
1: Ik was erbij, het was geniaal. Ik vond het heel erg leuk. Hele leuke concerten.
0: Wat doet Junkie Brewster?
1: Oei. Het is een beetje een hele pijnlijke performance. Zij kan bijna niet zingen en ze speelt op een ukulele. Ze speelt voornamelijk afgestripte versies van bekende hits. En zij heeft ook nogal de gewoonte om heel weinig kleren aan te doen. En dat heeft iets heel, ik krijg het een beetje benauwd van.
0: Een soort, is het eerder performance?
1: Ja, dat vind jij. Maar misschien heb je wel daar wel gelijk in. Het is tamelijk confronterend.
0: Maar jij zegt, het is iemand die niet kan zingen en misschien ook wel niet kan spelen. Waarom is het dan toch iets?
1: Nou ja, niet kan zingen in de normale zin van het woord. Maar ik denk misschien dat zij vindt dat ze juist datgene in een tekst benadert waar het om gaat. Misschien dat zij de kern of de zeggingskracht belangrijker vindt. En zeggingskracht kan haar niet ontzegd worden. Dan dat je een nummer heel mooi zingt. Misschien dat zou haar ideologie kunnen zijn.
0: Nou ja, ik vraag het natuurlijk omdat in de literatuur, zeg maar, van klankperformances zijn natuurlijk ook dingen gebeurd als zoiets als pianoduetten tussen Nam June Paik en Joseph Beuys. Natuurlijk hele grote namen in de kunst. Nou, Nam June Paik is dan ook iemand die ook echt zijn voetangels in de muziek heeft.
1: Ja.
0: Maar Joseph Beuys natuurlijk niet. En die gaat dan piano spelen, terwijl die niet kan piano spelen. Maar met die uitspraken van Joseph Beuys als jeder mens is een kunstler, hè, dat zou je natuurlijk ook kunnen transponeren naar het idee jeder mens is een klavierspieler.
1: Een muziker.
0: Dus ik kan me zo voorstellen dat je als persoon of als kunstenares, dat je zegt van nou, ik ga zingen en ik zeg maar exposeer mijn stem. En ik gebruik een liedje, maar dat je helemaal niet bezig bent met dat ook nog ergens naar moet lijken of op muziek zou moeten lijken.
1: Inderdaad, ja. Dat zou het kunnen zijn.
0: En is dat een beetje aan de hand bij haar, denk je?
1: Dat zou kunnen. Ja, we kunnen het haar niet zelf vragen, want ze is alweer anderhalf jaar hier verdwenen. Ja.
0: En toch ook even de Club des Chats, toch wat, hè, want we gaan straks iets horen. Maar een, wat,
1: ja, dat is
0: wat
1: meer,
0: deed ze?
1: Ik vind het meer dadaïstisch wat ze doen, zeg maar, met drums en soms een instrument erbij. En hele rare, hele absurd korte nummers. Het is niet heel erg, ik vond het niet heel erg outsider, maar het is raar genoeg om hier het ook even te laten horen.
0: Goed. Wat gaan we eerst horen overigens?
1: Eerst komt Junkie aan bod en meteen daarop Club des Chats. En je hoort echt wel het verschil. Dat hoeven we niet nog even te zeggen.
0: Nou, we gaan het horen. Junkie Brewster en Club des Chats.

0: Live Forms.
1: Dit is de Concertzender met het programma Live Forms. Ik ben Thanos Fotiadis. En vandaag, in onze tweede aflevering, gaan we luisteren naar een live sessie van Bauke van der Waal. Oprichter van de Laura Collective. En een belangrijk figuur in de Utrechtse underground muziekscène sinds 2007 of nog eerder, Bauke?
2: Nou, eigenlijk nog eerder. Ik ben begonnen met Laura in 2000. Met experimenteren in 98, 97.
1: Wauw, nog veel eerder dan.
2: En in 2000 was het eerste concert in de Echo.
1: Oké. Nou, welkom Bauke. Leuk dat je er bent.
2: Leuk dat ik hier mag zijn.
1: Wil je ons eerst vertellen waar we naar gaan luisteren?
2: We gaan naar een live set luisteren. Dat is eigenlijk gebaseerd op, of tenminste, het is improvisatie. Ik heb vorige week in Den Haag gespeeld op het Ginkgo Fest bij Jan Willem. De setup staat er nog. En ik dacht van. Jij kwam met de vraag van, wil je wat doen? En ik heb hier mijn setup staan. En ik heb wat voorbereid met ook nog de andere studio of andere racks in de studio. Ja. En je ziet de kabel ellende. Ik ga dus daar een stuk mee improviseren.
1: Leuk. We gaan nu luisteren naar de opname. En we komen weer terug.

0: Nou, dat was een mooie sessie, Bauke.
1: Dankjewel.
0: U hoorde een live sessie van Bauke van der Wal. Bauke is hier bij ons. Kan je ons vertellen over jouw persoonlijke ervaring en verbinding met muziek in het algemeen?
1: In het algemeen?
0: Ja. Hoe ben jij begonnen met muziek? Hoe? Waarom?
1: Ik wou als jochie van 12, 13 wou ik altijd... Ik wou muziek maken. Ik vond het zo mooi. Ik was toen een hardrockertje op het platteland en ik mocht geen gitaar hebben. Maar het blijft wel inderdaad aan je knagen dat je muziek wil blijven maken. Ik heb toen heel veel geluisterd en ik ging steeds verder op zoek naar extremen. Dus op het platteland is dat de metal en nou ja, ik ben nu bijna 60, maar... Toen kwam op een gegeven moment de eerste Metallica uit in 84. Je wist niet wat je hoorde. Slayer, Venom, al dat soort dingen.
0: Thrash, yeah.
1: De eerste thrash metal en black metal. En ik ging verder zoeken. En toen kwam ik op een gegeven moment Joy Division, Birthday Party, Einstürzende Neubauten tegen. Ja. En dat was nog extremer. En ik ging dus naar die hele extremiteit. En toen leerde ik in 92 pas, vrij laat, leerde ik Coil kennen. En toen was het zo van, hé, maar je kunt ook die andere kant op. Je kunt ook iets heel extreems doen door het te minimaliseren, te abstraheren. Hmm. Het feit van de... Een vorm van abstracte... Hetzelfde als wat je in de schilderkunst bij abstracte kunst ziet. Je haalt het fijne eruit... En je laat over wat je daadwerkelijk als boodschap wil geven.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus hoe ben ik met muziek bezig? Ik ben eigenlijk bezig met een heleboel te vertellen in klank. En tegelijkertijd het verhaal zo minimaal mogelijk te laten. Zodat de luisteraar... ook nog iets voor zijn eigen, in zijn eigen verbeelding kan laten spreken. In Amsterdam zag ik een Mondriaan hangen en die had twee strepen, twee lijnen, horizontaal en verticaal. En als je dan dat schilderij kijkt, ja, wat is dat? Je kunt er alles van maken. Ja, twee lijnen op een schilderij. Ja, maar laat je verbeelding spreken. En je ziet daar een landschap, een doodskil postnucleair landschap met een waterlijn en daar een dooie boom. Maar ja, dat is aan degene die kijkt.
0: Kijkt, juist.
1: En dat is iets wat ik altijd, denk ik wel, met mijn muziek heb. Of hoe ik met muziek bezig ben. En of ik dat nou alleen doe of dat ik dat met mijn... of met Martijn Piek van Cinema Perdu, die ook gewoon lid van de Laura Collective is. Of daar zijn we mee bezig. De conceptualisering, ideeën spuien. Wat willen we doen? Waar gaan we het doen? We maken nooit twee keer hetzelfde album. Dat vertikken we, want dan heb je... Ja, dat is saai.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ook al gebruiken andere klanken, andere dingen. Maar we proberen altijd op een andere manier dingen aan te vliegen. Om daar dan ook daadwerkelijk iets mee te doen.
0: Ja.
1: Dus soms bedenken we een concept en gaan we daar muziek voor schrijven. Soms gaan we muziek schrijven en denken we van... Nou, dit kunnen we opbouwen of hergebruiken. Of dit kunnen we doorontwikkelen tot een... bepaald iets en nou, dan gooien we weer eens een keertje van nu gebruiken we alleen maar samples en nu gebruiken we alleen maar modulaire systemen. Nu gaan we helft modulair en helft gitaar doen. Al dat soort dingen hebben we al gedaan.
0: En is het idee, want dat was ook een van mijn vragen, hè? Wat is jouw creatieve proces? Maar beginnen jullie met een idee eerst of beginnen jullie met geluiden maken samen?
1: Dat hangt er vanaf. Dat is dus echt... Ja. Ik ben minder productief dan Martijn. Daarom heeft Martijn ook echt een een project wat hiernaast, of wat naast ja. Laura Collective. Hij is Cinema Perdu. Alles wat ik doe is dus onder de Laura Collective. En dat kan met anderen zijn, maar dat kan ook ik alleen zijn. In dit geval de set die je net hoorde, dat was allemaal gewoon alleen Bouke wat je hoorde. Wat is eerder? Ja, dit is het een kip-ei verhaal? Nee, het is... Soms groeit het ook gewoon. Kijk, op een gegeven moment krijg je... Ik heb al eens een keer van iemand een verzoek gekregen van... dat was het label Force of Nature. Die wouden een serie doen op vinyl over natural disasters. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik denken. Nou, ja, er zijn wel flink wat natuurrampen geweest. En toen kwam ik op een gegeven moment uit op twee dingen waar ik wel iets mee wou doen. En dat was de watersnoodramp van 1953.
0: Ja.
1: En dat was de eruptie van de Vesuvius in Pompeii, As, weet ik wat allemaal. Omdat er ook daar een tijdscapsule is ontstaan die heel veel zegt over die tijd. En waar nog steeds ontdekkingen en afgravingen en dingen worden ontdekt. Dus, en ik heb toen voor, op een gegeven moment, ik ben bezig met beide ideeën en... toen raakte het zo van, nou, met Vesuvius kan ik heel mooi op een plaat zetten, vinyl. Het is mijn enige vinyl ook. Met op A de spanning naar de eruptie toe. En op B de eruptie en de aftermath. Dus de leegte van wat er, van het vulkanische landschap.
0: Dus je maakt een verhaal door... Een structuur te geven aan jouw muziek.
1: Ja, en 1953, dat is op een gegeven moment... Ik was met dat idee bezig en in die tijd leerde ik ook Hicklin kennen. En toen hadden we zoiets van, ik wil heel graag... Zelfs was schrijfster voor toneel, onder andere in toneelstukken. En zij heeft dus een gedicht geschreven over... een meisje wat dus de watersnoodramp doormaakt. Wat daar gebeurde en hoe en wat. En daar heb ik muziek voor geschreven. Zij heeft dat performed met haar stem. En er was een label in Antwerpen, Nautilus. En die had een reeks cd's. Die ging alleen maar over water. In al zijn vormen. Dus één iemand had een cd over ijs gemaakt. Eén iemand had over... weet ik. En ik dacht van, hey, de watersnoodramp. Want Antwerpen en de Schelde, dat weten dus een heleboel mensen niet, maar een groot deel van België werd ook geraakt door die watersnoodramp. Zelfs een deel van Engeland heeft nog met die storm te maken gehad. En ik heb ook mijn mailtjes uit Engeland gekregen van, hey, ik heb die LP zitten beluisteren. Of die cd zitten beluisteren. Wauw, en dat bla bla. En,
0: ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Dus...
0: Wanneer weet je dat het klaar is?
1: Weet je nooit.
0: Weet je nooit. Nee.
1: Je bent op een gegeven moment ben je tevreden.
0: Okay.
1: En op een gegeven moment ben je tevreden met iets wat je doet. En je kunt het altijd veranderen. Je kunt het altijd weer verbeteren. Je kunt altijd het bliepje hier, het bliepje daar. Afhankelijk van hoe je werkt kun je echt op een microniveau... dingen gaan veranderen. Maar op een gegeven moment is het dat... Omdat je met deze muziek... En ik denk dat we dat jij en ik elkaar daar goed in raken. Als je het hebt over deep listening en over het... het maakt niet uit wat je hoort, maar het gaat erover wat het met je doet.
0: Ja.
1: Als je op een gegeven moment een boodschap wil brengen... En je gaat aan de boodschappen polijsten, dan krijg je ook dat plotseling de woorden van je boodschap niet meer het doel raken. Ik ben dus iemand die mensen geen beeldmateriaal geeft. Ik forceer jou om te luisteren. En als je niet wil luisteren, of als je niet... open bent, open staat om net dat ene stapje te doen van wat wil hij ermee zeggen, dan zul je deze muziek nooit leuk vinden. Ja. Maar als je er open voor staat om te kijken van hey, wat doet deze klank met mijn emotie? Wat doet deze klank met de situatie waarin ik nu ben? Hey, nou, en dat weten we ook met deep listening. Als je dus een heel minimaal, als je Eliane luistert of Hafele Trio, en je hebt daar een scala van hele minimale golfvormen en je draait je hoofd, dan komen de golven al op een andere lengte in je, via je oren in je hoofd, en dan krijg je andere smeltpunten in je hoofd waar die interpolatie plaatsvindt.
0: Ja.
1: Ik vind dat zo krachtig. Ik vind dat zo mooi. En het raakt mij echt oprecht zo erg als ik dan... Ik heb wel eens van die geluiden die ik dan voorbereid voor sets en die ik dan in... En dan kan ik rustig gewoon een uur of 5, 6 naar hetzelfde geluidje horen en luisteren. En dan maakt het allemaal niet uit. Dan is het gewoon van, dan ben ik dat op dat moment. Ik heb geen kunstopleiding gedaan. Ik heb geen muziekopleiding gedaan. Ik heb 1 jaar pianoles gehad. En de rest is allemaal gewoon dat wat ik in mijn leven heb gedaan en eruit ben gekomen. Ik ben geen muzikant. Ik ben een... abstracte geluidskunstenaar en what you see is what you get. Een live sessie is, op dat moment zie je iemand, vergelijk het weer met schilders, daar zie je iemand met een met kwasten iets schilderen, maar of hij daar inderdaad een kwast voor gebruikt of een verfroller of een zak verf met een met vuurwerk erin of whatever.
0: Ja.
1: Dat is toegevoegd aan hoe het werk is. Jackson Pollock, die maakt noise. Maar als je hem dus ziet schilderen, dus dan dus filmpjes zat online. Maar dat is dus, hij is eigenlijk aan het dansen met de bewegingen om het herhalende patronen en met zijn verf. Het is eigenlijk bijna eerder een vorm van expressieve performance.
0: Ja.
1: Met als resultaat gewoon een ontzettende plak noise. Want als je dat kijkt en je probeert er iets mee te doen, dan is het gewoon harsh noise. En we gaan veel naar musea. En ik heb op een gegeven moment in een museum, hing daar gewoon een hele mooie Pollock. En wat hadden ze gedaan? Je kon er achterom lopen. Dus je kon de Pollock van de achterkant bekijken.
0: Dat is bijzonder.
1: En dat was waanzinnig.
0: Wow, okay.
1: Je zag gewoon echt de opbouw. Zag je veel beter dan alleen maar de buitenkant. Wat, nou, wanneer is iets perfect? Is ooit iets perfect? Nee, want je ziet alleen die voorkant als je het helemaal... En eigenlijk moet je het mooie, het kip... Ik heb dus echt letterlijk kippenvel nu. Maar als je dus die achterkant van die Pollock ziet, dan zie je die opbouw. Dan zie je die dans terugkomen. Dan zie je die performance terugkomen. En die beweging zie je erin terugkomen.
0: Ja.
1: En dat is dus ook een onderdeel van die schoonheid, dat op een gegeven moment is misschien niet af, maar het brengt wel de boodschap over zoals ik hem over wil brengen. En als die boodschap aankomt bij de luisteraar, prima. Komt het niet aan bij de luisteraar, heb ik mijn best gedaan.
0: Ja.
1: Ik heb wel eens concerten gedaan die echt zo klein waren dat ik voor 1 of 2 personen en het organiserende staf, dan heb je 4 mensen voor je. Dan geef je 100%. Dan geef je ook 100%.
0: Juist. Ja. Ja.
1: Want die komen voor jou.
0: Leuk, Bakke. Dankjewel.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, zeker. Deze 2e aflevering van Lifeforms werd gepresenteerd en samengesteld door Thanos Fotiadis. De volgende editie van de Festival Open Forms is op zaterdag 18 april, locatie Boot 122, bij de Nijverheidskade in Utrecht. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.